0: Radio
1: Reraw. Als zien we goed in haar meelites,
2: haar met de scholiacht,
1: haar bischrogen,
2: August haar nieuwkes.
1: Boelenschach, ik chach en duwkes, de ihe scheliacht, de quischali.
2: Ik jant de misje, kiema kustelen,
1: August misje, koan de burke.
2: Ze traa Adrian Spriel show, val hem om met vriend de credit, August ne schelte, het haar grillo or venuulte, maar goeil.
1: Veel er de groeges, een hoogte glo, gach derdi en een show, Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on wat en dark joon. Rira.

0: Radio Reroll.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar met de scholiocht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliocht, de quischchali.
2: Ik jant de misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Ze tra Adrum Spriel show, follow me with fin de credive, agus ne schelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel de groeges, a hoogte gloog, gach derdi en onshore, Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden darkion.

Steve is Mr. Ashling agus chachol fógrin ivaluntas leis gael pungaí ar Radio Reroll. Is me and TG Cahard Rooney new fall tour the Arcu Ervan Buin Igel Norris TG Cahard in Malin Haun. Is post Lon I'm sure Aisha agus begin te ich for Fregrach than Vanish Dorty. I roi glad to roll shot, most in a two at all able to I brew gomuninoch agus ga hefochtoch as the stoom hain, a deempeluch to spragul. Ni more the irhori, CV agus litcher chudig a chur chug CV eg TG Cahard.ie, Rivier Dean and Neu Law the Viul. Tokenia agerku if goch margiachta digiti agus over chorahig. Ik toerschuw gedierig dan gaan maar gierde agus commerceide, leg een thee jap voor fragerig als lauwerig die getuig agus commerceide lehul kinie a hakkede. Is rol practicule isha, het had dier het over agus de chumschien de meon hoshielte, maar gierd reefwist, fachtes je getuige, scheeliecht agus potgeld horecht. Is in sprachot het een rol shana en chiu laad viul. Tá gach olas faoin dá alúnta sa, agus gach falúnta sa le gaelge ar fáil ar scéal.ie.

0: Radio Reroll.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihis scheliocht, de quischali,
2: de janta misje, kima kerstele,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow moment fuin de credive, agus ne schelte, et ha grillo or venulukte, margoel.
1: Filler de ruches, a hoogte gloog, gach derdi en onshore, radio rira, no e share, er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.
0: Rira!